0: Heli.
1: Hello, wat ben ik ook nog gek?
0: Kou veel.
1: Het is gewoon echt goed.
0: Hey.
1: Hoe veel jij dat die?
0: Kan niet gaan houden, moet je me gaan rond op hele uur?
1: Nee, ik heb er gaan houden dat werk. Ik hoop dat ik er nog maar twee zo.
0: Hou je zo.
1: Je moet gewoon niet zijn gaan met je meer. Ik kan maar niet aan.